Thank you.

Oh.

Tuk, tuk, tuk.

Thank you.

Yeah.

Kasar gitu.

Yeah.

vaardige weer het, die dan herimst en efterlist. Voel een nest op een groen. Luts de jas strakker om je hinne. En kroepte op een hetstocht.

para acá. Still this.

Re. Still bist. Still bist. Still bist. Still best.

0: Op Epstein-Hamelers.
1: Dus als je het niet wilt of mag,
0: is leven.

0: hechten, namelijk emotioneel, lichamelijk,
1: Ik moet
0: wanneer ik kan spelen. In eenzaamheid. Wanneer kan ik namelijk, namelijk.
2: En onrustig gaan voelen. Allemaal mensen waardoor ik niet aan de drukte en de gekte terug.

0: apartments.
1: So hard to live.

Hoppet till Lilla TV, hoppet till Lilla TV.

iemand me zou motiveren. Imperfect zijn, omdat ik dood zijn, omdat ik gek zou als ik... Als ik het zou niet met het uitvoeren, dat geeft me het. Om me zou te delen.

0: kunnen het uiteenvinden.
1: We waren op zoek naar het moment waarin zich het magisch samengaan zou openbaren
0: van drinken
1: en verdronken,
0: van touw en verhangen.
1: Een ander soort gelijk delicaat taalkundig speelgoed met bittere bijtoon. Waarvan we dachten, in dit soort twijfels kun je niet wonen. Dit lot kan men keren, wij keren het om.
0: Laten we dapper wezen en doen.
1: Toen het uiteenviel, gaven ze de muizen niet thuis. Hun vraatzucht gestopt. De kranten van dagen gepropt in de bus, nieuws contamineerde tot valse geruchten. Er zou niets meer op handen zijn. Geluidloos, zonder dat iemand er acht op sloeg.

0: ik moet gaan, weet je.
1: Ja, waarom?
0: Omdat ik een top tot teen koud vind. Dus ik wil koud hebben.
1: Oh, dit is ook nog een map met gedichten.
0: Dit begint weer.
1: Dit heet het. Het heet dit.
0: Ik moet naar binnen. Zo ja. Nee, kijk, lees.
1: Ongelooflijk.
0: Heb je gelezen?

0: Dit is hulplijn. Wil je dit eens voorlezen?
1: Ik bewoon wel een huis, maar zo zelden. Maar ik moet daar niet naar binnen gaan. Ja, ik wil hier eindeloos blijven doorlezen en zo.
0: Nee, niet maar. Dit is van Wim. Is dit van Wim Wolf? Of heb je dit aan hem geschreven?
1: Ja. Is dit werkelijk de zon, zegt iemand, een zoeker? Op grond waarvan? Want de zon is. Nee, ik kan niet. Dit is niet goed.
0: Nee?
1: Dus laten we dat. Deze komt er toch niet in.
0: Oh ja, deze is ook zo goed. Zo, wil je die eens voorlezen nog?
1: Ja, laatste, oké?
0: Ja.

Dit is de Concertzender, de komende 3 uur onze ochtendeditie. Een programma waarin u composities kunt horen uit de afgelopen 4 eeuwen... in een gevarieerde samenstelling van kamermuziek tot orkestmuziek, van bekende tot minder bekende componisten. Een van die minder bekende componisten is de Engelsman Maurice Greene. Hij was een bewonderaar en vriend ook van Georg Friedrich Händel. Händel die zich vanuit Hamburg in Londen had gevestigd. Van de 6 ouvertures in 7 parts, geschreven voor clavecimbal, hoort u nu de ouverture nummer 3 in C groot. En dan in de orkestversie door de Baroque Band, geleid door Gary Clark.

De Baroque Band speelde de ouverture voor orkest nummer 3 van Maurice Greene. A quel leggiadro volto, dat is de titel van een cantate voor sopraan en strijkorkest van de 18e-eeuwse Portugese componist Francisco Antonio de Almeida. De cantate wordt gezongen door de sopraan Gemma Bertagnoli en het orkest Divina Sospiro staat onder leiding van Enrico Onofri.

De sopraan Gemma Bertagnoli, zij was de soliste in deze cantate A quel leggero volto van Francisco d'Almeida. De Oostenrijkse muzikoloog Otto Erich Deutsch maakte in de 20e eeuw een speciale studie over het leven en de werken van Franz Schubert. Hij catalogiseerde alle werken van Schubert en gaf ze een nummer. Beide composities worden sindsdien de werken aangeduid met de letter D van Deutsch, gevolgd door het catalogusnummer. Zo staat met nummer D714 de compositie Gesang der Geister über den Wassern. U hoort het werk nu in de uitvoering door Ilse Winkor en Tobias Lea, altviool, Raphael Flieder en Frans Bartholomé, cello, Jozef Niederhammer, contrabas. Verder Arnold Schönberg-koor en dirigent Erwin Ortner.

Dat was het Gesang der Geister über den Wassern van Franz Schubert door het Arnold Schönberg Koor met leden van de Wiener Concertverein. Pietro Giorgio Avondano was een Portugees componist uit de 18e eeuw. Hij schreef sonates voor clavecimbal, religieus werk en opera en ook de nu volgende symfonie voor strijkorkest in D groot. Het orkest Divino Sospiro wordt geleid door Enrico Onofri.

Dat was Divino Sospiro met de Symfonie voor Strijkorkest van Pietro Avondano. Net als bij Avondano was de vader van de Portugese componist João Domingos Bontempo een Italiaan die in het Portugese hoforkest speelde. Na de Portugese burgeroorlog van 1828 tot 1834 werd Bontempo muziekleraar bij koningin Maria II. Ook werd hij de eerste directeur van het Nationale Conservatorium in Lissabon. Onder opus nummer 6 schreef hij een introductie, 5 variaties en fantasie op de aria Nel cor più non mi sento uit de opera Molinara van Paisiello. U hoort pianiste Nella Maisa.

Nella Maisa, zij speelde de Pagello-variaties van João Bontempo. Peter van Bragança, zoon van koning Johan VI van Portugal, was van 1822 tot 1831 keizer van Brazilië onder de naam Peter I. De eerder in deze uitzending genoemde Maria II was zijn dochter, die in 1834 koningin van Portugal werd. Peter componeerde ook. Van zijn hand is de volgende ouverture voor orkest, uitgevoerd door het Minas Gerais Philharmonisch Orkest, geleid door Fabio Mechetti.

Het Minas Gerais Philharmonisch Orkest speelde de ouverture voor orkest van Peter I van Brazilië. Een van de leidende figuren van het Portugese culturele leven in de eerste helft van de 20e eeuw was de componist Luís de Freitas Branco. Violist Bruno Monteiro en pianist João Paulo Santos spelen zijn sonate voor viool en piano nummer 1.

Luis de Freitas Branco. Dit is de ochtendeditie, dagelijks te beluisteren op deze zender tussen 7 en 10. Voor meer informatie over dit programma en de vele andere programma's die we uitzenden, verwijs ik u graag naar onze website concertzender.nl. En daar ziet u ook hoe u de concertzender kunt steunen. De Chinese muur is gebouwd als een verdedigingslinie in het noorden van China. De Chinese componist Du Mingxing schreef er een symfonie over. U hoort het Philharmonisch Orkest van Hongkong met dirigent Kenneth Jean.

dat was de symfonie, de Chinese muur van Du Mingxin door het Philharmonisch Orkest van Hongkong. Het volgende werk dat u laten horen is de Sinfonietta voor strijkorkest van de hedendaagse Portugese componist Sergio Azevedo. Ana Beatriz Manzanilla, zij is de dirigente bij het Camerata Atlantica.

Camerata Atlantica speelde de sinfoniette voor strijkorkest van Sergio Azevedo. Het laatste werk van deze uitzending is het vierde pianoconcert van Ludwig van Beethoven. Het concert in G groot, opus 58, wordt uitgevoerd door fortepianist Christian Bezuidenhout samen met Freiburger best van Sergio Azevedo. Het laatste werk van deze uitzending is het vierde pianoconcert van Ludwig van Beethoven. Het concert in G groot, opus 58, wordt uitgevoerd door fortepianist Christian Bezuidenhout samen met Freiburger Barokorkesten.

besloten deze uitzending van de ochtendeditie met het vierde pianoconcert van Ludwig van Beethoven met Christian Bezuidenhout als de solist. Wilt u meer informatie over de gespeelde muziek? Dan kunt u de pagina opzoeken van dit programma op onze website concertzender.nl. De uitzending werd samengesteld door Peter Simmers vanuit de collectie van Muziekweb. We wensen u nog een fijne muzikale dag.

Dit is de concertzender met meesterpianisten. Met vandaag de pianist Andrei Gavrilov, een van de opvallendste pianisten van zijn generatie. Door zijn onafhankelijke artistieke koers die hij paart aan een uitzonderlijke technische beheersing. Gavrilov werd in 1955 in Moskou geboren. Al op jonge leeftijd bleek zijn uitzonderlijke muzikaliteit. Zoals veel talentvolle Sovjet-muzici kreeg hij een intensieve opleiding met nadruk op discipline, techniek en repertoirekennis. Docenten en collega's merkten vroeg op dat Gavrilov over een opmerkelijk geheugen beschikte en complexe partituren snel kon verwerken. Daarnaast viel zijn natuurlijke podiumpresentatie op. In die vroege jaren 70 werd hij gezien als een van de grootste jonge pianotalenten van de Sovjet-Unie. We gaan luisteren naar zijn in de jaren 80 zeer populaire uitvoering van het 7e concert voor klavercimbal en strijkorkest van Bach met Gavrilov en The Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Mariner.

U hoorde het concert voor klavecimbal en strijkorkest nummer 7 van Bach op de vleugel uitgevoerd door Gavrilov met de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Mariner. Gavrilov beleefde zijn doorbraak in 1974 met winst op het internationaal Tchaikovsky concours in Moskou. Dit concours was in die periode een van de belangrijkste wedstrijden voor jonge muzici. Eerdere winnaars hadden internationale carrières opgebouwd en ook voor Gavrilov betekende de prijs direct wereldwijde aandacht. Experts wezen op 3 kenmerken van zijn spel. Een grote technische zekerheid, helderheid in snelle passages en een uitgesproken muzikaal profiel. Zijn interpretaties maakten indruk vanwege de energie en de persoonlijke stem die erin doorklonk. Na deze overwinning volgden concertreizen, samenwerkingen met dirigenten en opnamen voor internationale labels. Daarmee vestigde Gavrilov zijn naam als belangrijk vertegenwoordiger van zijn generatie. We gaan luisteren naar Gavrilov samen met Vladimir Ashkenazy, die 12 jaar eerder winnaar van het Tchaikovsky concours was. Ze spelen het Scherzo alla Russe voor 2 piano's van Igor Stravinsky.

U hoorde Stravinsky's Scherzo alla Russe, gespeeld door Gavrilov en Ashkenazi. Zoals bij meerdere topsolisten verliep Gavrilovs loopbaan niet uitsluitend van groot succes naar nog groter succes. Perioden van intensief optreden werden afgewisseld met momenten waarop hij zich terugtrok uit het openbare muziekleven. In interviews en publicaties sprak hij over de druk van het internationale concertbestaan en over zijn zoektocht naar artistieke onafhankelijkheid. Dat maakte zijn carrière minder voorspelbaar dan die van sommige collega's, maar bezorgde hem ook een reputatie van eigenzinnig kunstenaar. We gaan luisteren naar Prokofjevs pianobewerking van zijn balletsuite Romeo en Julia, gespeeld door Gavrilov.

U hoorde Prokofjev's balletsuite Romeo en Julia, gespeeld door Gavrilov. Andrei Gavrilov neemt binnen de pianowereld een bijzondere plaats in. We begonnen dit uur met het concert van Bach, waarin hij diens overzicht en helderheid benadrukte. In zijn Stravinsky combineerde hij lyriek met virtuositeit. En in Prokofjev komen ritmische scherpte en motoriek sterk naar voren. Dit was Meesterpianisten. Informatie over de gespeelde muziek kunt u zoals altijd nalezen op onze website. Voor reacties of vragen kunt u mailen naar klassiek@concertzender.nl. De samenstelling was in handen van Jeroen Hommels.

Welkom bij het programma Chroniek van de Nederlandse Muziek. Vandaag in de chroniek aandacht voor dirigent Eduard van Beinum, die leefde van 1900 tot 1959 en vooral bekend werd als dirigent van het Concertgebouworkest. Hij was in zijn optreden en resultaten minder sprankelend dan zijn voorganger Willem Engelberg en opvolger Bernard Haitink, maar zijn uitvoeringen blonken uit door onopvallende kracht, verfijning terwille van de structuur en een zeer breed repertoire. Hij was een van de eerste Nederlandse dirigenten die zich graag sterk maakten voor Franse muziek. Ook werk van landgenoten bracht hij met liefde. Vandaag hoort u hem met het Concertgebouworkest in werken van drie Nederlanders. En omdat alle drie een sterke affiniteit hadden met Franse muziek, beginnen we met een stukje Ravel.

Dit was een deel uit Maurice Ravel's Rhapsodie Espagnole, gespeeld door het Concertgebouworkest onder leiding van Eduard van Beinem. Als eerste Nederlandse stuk vandaag hoort u van Willem Pijper zijn derde symfonie. Willem Pijper schreef het in 1926 in een fase dat hij luidruchtig en zeer ideologisch uitkwam voor zijn francofilie. Terwijl een Amerikaanse criticus de symfonie omschreef als Gershwin op klompen. Oordeelt u zelf. Hier is die symfonie uitgevoerd door het Concertgebouworkest onder leiding van Eduard van Beinem.

Dat was Matthijs Vermeulens' Tweede Symfonie. Een andere Nederlander die van beide hem zeer hoog had was Rudolf Escher. Tijdens de oorlog schreef Escher het stuk Muziek pour l'esprit en deuil, muziek voor de geest in rouw, als muzikaal protest tegen de Duitse bezetting. Van Beinen dirigeerde de première van het werk in 1947. Het slot is een verbeelding van de verschrikkingen van de oorlog en van de opluchting over de bevrijding. Omdat het vandaag 5 mei is, is dit een toepasselijk werk om de uitzending mee te eindigen. Deze chroniek werd samengesteld door Emmanuel Overbeke.

0: Muziekmakers. Presentatie Aad van Nieuwkerk.
1: In deze aflevering één stuk uit de muziekselectie van componist, gitarist en instrumentbouwer Aart Strootman, de stadscomponist van Rotterdam dit jaar. In Veen van Georg Friedrich Haas. Uitgevoerd door Klankforum Wien, onder leiding van Sylvain Cambrelin. In de podcast Muziekmakers der Nederlanden vertelt Aart Strootman waarom hij onder andere dit stuk uitkoos.
2: De Engelse première van In Veen. En ook daar weer niet vermoedend, ga je zitten. Er komt een groot orkest, na 24 spelers zijn het geloof ik zitten. Maar wel met accordeon en wat. En allereerst een waanzinnige soort van waterval aan klank, zoals het stuk opent. En ineens gaat het licht uit. En ik kende het stuk niet. Dus ik weet ook van, en dan ineens zit je naar het pikken donker te luisteren en begrijp je al heel snel, ook in hoe de klank verandert, terwijl dat gebeurt. Mm-hmm. Ja, dit is meegecomponeerd. En het is zo eenvoudig en het heeft zo'n impact. En het leuke vind ik, het is het kunstwerk aan zich, wat ik heel boeiend vind. Ik vind het een geweldig stuk. Maar vooral hoe het dan naresoneert, van, oh ja, wat zoiets kleins eigenlijk kan bewerkstelligen, is toch iets fantastisch eigenlijk. Dat je dat als componist mee kunt bedenken.

Goedemiddag, dames en heren. Het is 1:00 geweest, tijd voor Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender Werkdagelijks. Vandaag gaan we weer door met cantates en we gaan luisteren naar de cantate 16, Herrgott, dich loben wir. Een cantate voor nieuwjaar en het hoort ook aan de sfeer. Het is vrolijk, het is energiek. Uitgevoerd in 1726, het eerst in Leipzig. Het libretto is van een van de betere libretto-schrijvers, namelijk Christian Leems, een theoloog uit die tijd. En die had toch wel barokke, aansprekende taal, waar Bach waarschijnlijk dol op was. En wij gaan luisteren naar een uitvoering van het Monteverde Choir, een English baroque soloist, onlijkbaar John Elliot Gardiner, met de alt Lucy Ballard, de altus Charles Humphreys, de tenor James Gilchrist en de bas, heel bekend in Nederland, Peter Harvey.

En wij gaan door met weer een pianoconcert. En nu het vijfde in F klein, BWV 1056. Wederom uitgevoerd door Alexandre Tarot met Le Violon du Roi, alleen van Bernard Labadie.

U hoorde het vijfde pianoconcert in F klein, BBV 1056, uitgevoerd door Alexandre Tarot. En gaan we nu afsluiten weer met een suite, en namelijk de beroemdste, de tweede in B klein, want daar speelt de dwarsfluit. Dat was toen een tamelijk nieuw instrument, was echt een beetje experimenteren nog. Een grote rol en Bach was er dol op. En hij laat die fluit alle hoeken van de kamer zien en hij eindigt natuurlijk met de beroemde Badinerie. Uitgevoerd door het ensemble Masque, onder van Olivier Fortin.

U hoorde tot besluit de tweede orkestsuite in B klein, BWV 1067, uitgevoerd door het ensemble Masque, onder van Olivier Fortin. Hans Meerman en Gert-Jan Bach, dank u voor de aandacht en graag tot morgen.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Daarin kunt u dit keer luisteren naar een onbetwist meesterwerk. De Mis in B Klein, beter bekend als de Hohe Messe, van Johann Sebastian Bach. Het betreft een archiefopname die wij op dinsdag 19 april 2016 hebben gemaakt in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Daar werd Bachs magnum opus uitgevoerd door ware specialisten op dit gebied. Het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaaki Suzuki. Al heel wat muzikologen hebben zich het hoofd gebroken over de vraag wat de Lutheraan Bach bezield moet hebben om aan het eind van zijn leven een Roomse mis te componeren. Zo vermoedt Michael Mal, een wetenschappelijk medewerker van het Bach-archief Leipzig, dat het werk in 1749 ontstaan is in opdracht van een besloten adellijk genootschap uit Wenen dat ieder jaar op 22 november in de Stefansdom een plechtige misviering hield ter ere van de heilige Cecilia, patrones van de muziek. Een interessante hypothese waar tot op heden echter geen sluitend bewijs voor is gevonden. In de programmatoelichting bij het concert dat we u vandaag laten horen stelt Lonneke Tausch dan ook, en ik citeer, laten we er dus van uitgaan dat Bach zijn monumentale hoogmis nooit voor kerkelijk gebruik heeft bedoeld. Alleen al de lengte en de uitgebreide orkestbezetting ervan maken het praktisch ook wel haast onmogelijk om hem in de context van de liturgie uit te voeren. De mis in B klein is eerder te bekijken als een compendium, als een ultieme proeve van Bachs kunnen. Alle mogelijke contrasterende stijlen, vormen en compositietechnieken komen erin voor. Van ouderwetse homofonie tot expressieve chromatiek en de meest complexe fuga's. En van overrompelende koorscènes tot intieme duetten en ingetogen solo-aria's. Einde citaat. Hier zijn om te beginnen het Kyrie en Gloria, twee delen die Bach al eerder in 1733 als Missa Brevis aan de katholieke keurvorst Friedrich August II van Saksen had aangeboden. En u gaat luisteren naar Joanne Lunn en Hanna Blazikova, sopraan, Robin Blaze, countertenor, Makoto Sakurada, tenor, Dominique Werner, bas en verder het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaaki Suzuki.

Dat waren de eerste twee delen, Kyrie en Gloria, uit Bachs Hohe Messe, in een uitvoering door het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaaki Suzuki. In het concertgebouw begon nu de pauze. En daarin kunt u gaan luisteren naar het Concerto Grosso, opus 1, nummer 8, van de Italiaanse componist en vioolvirtuoos Pietro Antonio Locatelli, die zich in 1729 in Amsterdam vestigde. Bach had een kopie van dit concerto in zijn bezit en waarschijnlijk heeft hij het in Leipzig ook diverse keren uitgevoerd met het door hem geleide Collegium Musicum. De live-opname die we u vandaag laten horen is gemaakt tijdens een optreden van Concerto Kopenhagen in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam.

Vier delen uit het Concerto Grosso in F klein, opus 1, nummer 8 van Pietro Antonio Locatelli. Uitgevoerd door Concerto Kopenhagen onder aanvoering van clavecinist Lars Ulrik Mortensen. De opname werd op 17 december 2017 gemaakt in het Muziekgebouw aan het IJ. Van het Muziekgebouw gaan we nu terug naar het Concertgebouw, waar het Bach Collegium Japan in april 2016 een uitvoering gaf van Bachs Hohe Messe. Hier zijn de resterende delen. Credo, Sanctus, Osana, Benedictus, Agnus Dei en Dona Nobis Pacem.

Applaus voor Joanne Lunn, sopraan, Hanna Blazikova, sopraan, Robin Blaze, countertenor, Makoto Sakurada, tenor en Dominique Werner, bas, die samen met het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaaki Suzuki de Mis in B klein, Bach Werkenverzeichnis 232, ten gehore brachten. De opname van deze uitvoering vond plaats op dinsdagavond 19 april 2016 in de Grote Zaal van het Concertgebouw Amsterdam en werd gemaakt door Wijnand de Groot en Sam de Jong. Tot zover deze aflevering van Concertzender Live, die werd samengesteld door Matthijs Dekker.

Dit is Ratatouille. Iedere werkdag op deze zender tussen 4 en 5 uur. Kijk voor de speellijst op concertzender.nl of in de app.

Dit is Ratatouille. Luistert u graag naar de concertzender of bent u nog geen donateur? Waar wacht u nog op? Voor maar 25 euro per jaar helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

U luistert naar Ratatouille. De volledige speellijst van deze aflevering vindt u op concertzender.nl of in de app

Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op onze website concertzender.nl. Samenstelling Niklaas Hoekstra. Graag tot een volgende keer.

0: Love Song op Amerika van Joe Dassin, verpakt als een liefdesboodschap, tenminste zo zou je het kunnen zien.
1: Avec Jos Benders, nous sommes entre nous.
0: In Frankrijk een huilend kind vragen, dis-moi pourquoi tu pleures enfant. Dat moet je naar de Mascouri laten doen en ziet een glimlach verschijnt. Dis-moi

0: Dat wil je toch meezingen, dat nummer. Nana Mouskouri, de grootheid met Mon Enfant, vond je het ook zo mooi. Troost bieden in muzikale akkoorden.
1: Entre nous, la musique de nos idoles.
0: Tatjane, die van jou. Zou je dat chanson kunnen vertalen van Carla Bruni? Begeleid door bijzonder tromgeroffel die haar boodschap kracht moeten bijzetten. En die luidt, je moet het begrijpen. U bent mijn heer. Je bent mijn liefje. Je bent mijn vaste tijd. Je bent mijn waanzin. Mijn allemaal gaan. Je bent mijn gezegende brood. Mijn prins die betovert. Wat heeft hij het goed, hè, die Nicolas Sarkozy. En ze voegt er nog aan toe, ik ben van jou.
2: Y'en a qui craquent, y'en a qui craquent. Y'en a qui dérapent, y'en a qui statent. Certains accourent, d'autres se traînent. Certains ne secourent, moi je t'attienne.

0: Geliefd zangeres, vind ik tenminste. Carla Bruni in Tatienne.
1: Entre nous, vous souhaite une bonne journée.
0: In La Paloma Adieu gebruikt Mireille Mathieu deze woorden. 'S avonds zong mijn moeder voor ons toen ik een kind was. Het verhaal van een verloren boot en een witte vogel. Op een dag vaart de boot recht de oceaan op. En alleen met een hart vol liefde wacht een meisje. De matroos zei nog tegen haar: vergeet niet, ik hou van je.

0: Gebaseerd op een Spaans nummer uit 1861 met latere versies van Bill Haley, Elvis Presley en dus nu Mireille Mathieu, La Paloma Adieu.
1: Entre nous, un programme avec de la musique française.
0: Ze verontschuldigt zich dat ze er zo heimelijk op kouste voetjes van doorgaat, maar spreekt met ons af in een andere wereld. François Zardy, dierbaar iemand. Met haar willen we ons graag aan die afspraak verbinden. Het chanson heet Rendez-vous dans une autre vie.

0: Afspraak, dus in een ander leven, bijna een gebed van de 2 jaar geleden overleden Franse icoon François Zardy.
1: Liberté, égalité, fraternité.
2: Uit het mooie Frankrijk is dit Paul Bourbon.
3: Vive la France.
4: Charles Aznavour kondigde in 2014 aan dat hij afscheid zou nemen op zijn 100ste verjaardag. Het mocht niet zo zijn. Op 5 oktober 2018 werd Aznavour geëerd met een staatsbegrafenis. Emmanuel Macron prees hem.
5: Pendant tant et tant de décennies aura rendu notre vie plus douce. Nos larmes moins amères.
4: Al zoveel decennia lang heeft hij ons leven zoeter gemaakt, onze tranen minder bitter, aldus de Franse president. Tijdens de uitvaart werd zijn chanson Amenez-moi ten gehore gebracht met de toepasselijke passage Neem me mee naar het einde van de wereld, naar het wonderland.
6: Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles.
4: Tot het laatste moment bleef hij de wereld verwennen, met optredens van Moskou tot New York. De Frans-Armeense artiest zong een lied niet alleen, hij acteerde het. Aznavour had niet zomaar liefdesverdriet op het podium. Nee, hij stierf er telkens bijna aan, schreef het Parool. Ter illustratie, mourir d'aimer, sterven van liefhebben.
7: Avec leurs petites idées, mourir d'aimer.
4: Of et pourtant, met de zin, desondanks houd ik nog van jou. En désormais, vanaf nu af aan zal men ons niet meer samen zien. Charles Aznavour werd op 22 mei 1924 uit Armeense ouders in Parijs geboren. Als kind zag hij hoe zijn vader Oost-Europese liederen zong in diens restaurant. Op zijn 9e debuteerde hij in een buurttheatertje. Zijn interesse voor het podium was gewekt. Aznavour twijfelde echter aan zijn eigen kunnen. Te klein, een beperkte stem, een te grote neus. Hij werd privésecretaris van Edith Piaf, die hem stimuleerde om toch te gaan zingen. In het chanson Je m'en voyais déjà, zong Aznavour, op een dag kom ik om hen mijn talent te tonen.
8: Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent.
4: Het lied bezorgde hem zijn eerste staande ovatie in 1961 in het Alhambra Theater in Brussel. Charles was toen al 36. De nummers van Charles Aznavour zijn gezongen door vele artiesten, waaronder Elton John, Edith Piaf, Céline Dion, Fred Astaire en Placido Domingo, om er een paar te noemen. She werd meer dan 175 keer gecoverd.
9: She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret.
4: Hier encore, meer dan 250 keer.
10: Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie.
4: De plezier démodé, zelfs meer dan 300 keer.
11: Viens, découvrons toi et moi, les plaisirs démodés.
4: Charles Aznavour werd in 1998 door de Amerikaanse nieuwszender CNN bekroond met de titel The Greatest Artist of the Century. Het lied La Mama is geschreven door Robert Gall, vader van Frans Gall. Wie anders dan Charles Aznavour was in staat om de emotie uit te dragen van de kinderen die aan het sterfbed van hun oude moeder staan. Dit is de meester, Charles Aznavour met La Mama.
12: Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils

Dat was het zesdelige madrigaal Poi che legato il pie van Pomponio Nenna, uitgevoerd door Comet Musicae onder leiding van Francesco Magnalic. We horen nu nog vijf madrigalen uit deze bundel. Twee ervan bestaan uit twee delen en u hoort weer Comet Musicae.

Dat waren nog 5 madrigalen uit de eerste bundel met madrigalen voor 5 stemmen van Pomponio Nenna, uitgevoerd door Comet Musicae onder leiding van Francesco Magnalic. Ze staan op een cd die in 2026 op het label Richard Kahr verscheen. Dit was Novo Musicae, een programma van de Concertzender waarin we aandacht besteden aan nieuwe cd's met oude muziek. De speellijst kunt u nalezen in de gids op concertzender.nl. En de samenstelling van dit programma was in handen van Johan van Veen.

Dag luisteraars, dit is de Concertzender met het programma L'Esprit Baroque. Buiten is het volop lente, weliswaar met ijsheiligen. En daarom gaan we vandaag luisteren naar muziek vol zingende vogels en geurende bloemen. De vogel die het mooist zingt is natuurlijk de nachtegaal met CH. Alessandro Poglietti schreef een suite voor clavecimbal over dit dier. In de 5 delen wordt het gezang steeds herkenbaarder. Het stuk wordt gespeeld door clavecinist Roberto Loreggian.

Roberto Loregian speelde de suite Il Rossignolo van Alessandro Poglietti. Een andere vogel die mooi kan zingen is de merel. In het Latijn heet hij merula. En de componist die die naam draagt, Tarquinio Merula, heeft hierover geschreven. U hoort van hem twee stukjes getiteld La Merula. En daarna volgen nog een nachtegaal en een kip. Maar hoe die gaat zingen, nou, ik ben benieuwd.

Nou, dat waren twee merels, een nachtegaal en een kip aan het eind. Van Tarquino Merula, gespeeld door het ensemble Musica Fiorita, onder leiding van Daniele Dolci. En van de vogels gaan we nu naar de bloemen. Marc-Antoine Charpentier schreef een mini-operaatje, La Couronne de Fleurs, de bloemenkroon. Het is een pastorale, een verhaal over herders en herderinnen die zich in de lente vermeien, want dat doe je in pastorales, tussen de bloeiende bloemen. Degene die het mooist, volgens koning Lodewijk XIV, kan zingen, krijgt een bloemenkroon van de godin Flora. Luister de komende 25 minuten naar La Couronne de Fleurs van Marc-Antoine Charpentier.

Dat was de pastorale La Couronne de Fleurs van Marc-Antoine Charpentier. De solisten waren Theresa Vakim, Amanda Forsyth, Dorothee Miltz, sopraan, Mireille Lebel, mezzosopraan, Jason McStoots en Zachary Wilder, tenor, Jesse Bloomberg, bariton en Douglas William Bast. Verder hoorde u de Boston Early Music Festival Vocal and Chamber Ensembles en het geheel stond onder leiding van Paul Audet en Steven Stubbs. We naderen het einde van deze L'Esprit Baroque, waarin u hebt kunnen luisteren naar muziek over vogels en bloemen in de lente. En ter afscheid gaan we nog even naar de vogels van de componist met de toepasselijke naam Vogeltjes, Marco Uccellini. En van hem hoort u een duet van de kip en de koekoek. En daarna, zolang de tijd het toelaat, nog een bergamask. Die doet denken aan alle eendjes zwemmen in het water. Het programma werd samengesteld door Jacques Hendricks. En zoals altijd kunt u alle gegevens nalezen en het programma terugluisteren op onze site concertzender.nl en in de app.

Welkom bij de Concertzender met het programma over historische orgels, orgelwerk. Te beluisteren op elke tweede donderdag van de maand in de avond van 9 tot 10. We gaan verder met de serie met bekende en onbekende orgels in Friesland. In de vorige uitzending luisterden we voor de tweede keer naar het fraaie Baderorgel uit 1657 in Drontrijp. We hoorden toen de organisten Pieter Dirksen en Wolfgang Zehrer. Vanavond weer een heel ander orgel. We strijken namelijk neer in het Friese plaatsje Minnertscha. Was het orgel in Drontrijp een 17e eeuws orgel? Het orgel in Minnertscha stamt uit de late 18e eeuw. Organist is vandaag Gert Oost. Hij maakte een cd van het orgel in 2001. Om te beginnen gaan we luisteren naar een dialoge uit het derde orgelboek van Louis Marchand. Daarna van Johann Sebastian Bach, drie bewerkingen over het lied Nun komm der Heidenheiland, met de respectievelijke BWV-nummers 659, 660 en 661.

U hoorde als begin van deze uitzending een dialoog uit de Troisième Livre d'Orgue van Louis Marchand. En daarna van Johann Sebastian Bach drie bewerkingen over het lied Nun komm, der Heiden Heiland, met de respectievelijke BWV-nummers 659, 660, 661. Gert Oost bespeelde het orgel in Minnertscha. Het verhaal van de orgels in Minnertscha is nogal bijzonder. In 1777 kreeg de orgelbouwer Hintz, die destijds veel orgels bouwde in Groningen en Friesland, de opdracht een nieuw orgel te bouwen in de kerk van Minnertscha. Het instrument werd op 1 februari 1778 in gebruik genomen. Volgens de orgelkenner Knok was het volstrekt gelijk aan het orgel in Sexbierum, maar op 3 juni 1947 woedde een felle brand in de kerk, waarbij het orgel geheel verloren ging. Wat te doen? In 1955 werd een oud orgel geplaatst dat afkomstig was uit de kerk van Welsrijp, ook in Friesland. In de kast staat het jaartal 1785 vermeld. Waarschijnlijk is het gemaakt voor een kerk in Vrieren in België, vlakbij Tongeren. Vastgesteld werd dat Guillaume Robustelli de bouwer van het orgel moet zijn geweest. De orgelmakers Vaas en Bron plaatsten het in 1955 in de kerk van Minnertscha. In 1983 verkeerde het in vrijwel onbespeelbare staat. In de kerk werd zelfs een elektronisch orgel gebruikt. Flentop Orgelbouw restaureerde het instrument in 2000, hierbij geadviseerd door Jan Jongepier. Het kon op 28 april 2001 weer in gebruik worden genomen. Vlak na de plaatsing werd de cd gemaakt waar u nu naar luistert. We blijven in de Franse sfeer van het orgel wanneer we luisteren naar delen uit het Magnificat au deuxième ton van Jean-François d'Andrieux en daarna naar de ouverture in G-klein van Georg Philipp Telemann. Organist is weer Gert Oost.

U hoorde werken van Jean-François d'Andrieu en Georg Philipp Tinneman. Het was niet toevallig dat organist Gert Oost gevraagd werd om de cd in te spelen. Oost werd namelijk in Mindertscha geboren, als zoon van de plaatselijke predikant. Hij schreef in het cd-boekje: met de klank van het orgel ben ik opgegroeid. Vanaf mijn 13e studeerde ik er dagelijks op onder leiding van Bindert Postuma en later van Pieter Post. Op mijn 15e werd ik een van de organisten, zonder overigens ook maar iets van de bouwer Robustelli af te weten. Gert Oost ging daarna orgel studeren bij Anton van der Horst. Hij bouwde een lange carrière op als organist, werd ook muzikoloog en organist in Utrecht en Den Haag. Maar na de restauratie van 2001 werd Oost gevraagd de cd in te spelen. Het was een lange tijd geleden dat ik voor het laatst in Mindertscha was, maar de klank zat nog in mijn oren, schrijft hij. Gert Oost overleed in 2009. Luistert u nu naar het kerstliedje Noël, où s'enfoncent ces gais bergers, van de Franse componist Claude Balbastre.

U luisterde naar variaties van de Noël Où s'en vont ces gais bergers van de Franse 18e-eeuwse componist Claude Balbastre. Organist was Gert Oost. Hij bespeelde het Robustelli-orgel in de Friese plaats Mindertscha. En dit was Orgelwerk op de Concertzender. De samenstelling van het programma was in handen van Hans Beek. Gert Oost hoort u nu nog met de ouverture To an Occasional Oratorio van Georg Friedrich Händel.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Missa etc. Het is de periode rondom Hemelvaartsdag en daarom klinken in deze uitzending drie cantates die voor deze feestdag bestemd zijn van Georg Philipp Telemann en van Wilhelm Friedemann Bach. Het eerste werk is Der Himmel ist offen. Dat is een cantate van Georg Philipp Telemann voor vier stemmen, twee hobo's, strijkers en basso continuo. Dat is de basisbezetting van de cantates in de zogenaamde Franse jaargang uit de periode 1714-1715, toen Telemann in Frankfurt werkte als kantoor aan de Barfüsserkirche. U hoort deze cantate nu in een uitvoering door de sopraan Agnes Kovacs, de tenor Christoph Faller en de bas Nicolas Ries, verder Gutenberg-soloisten en de Neumayer-consort, allen onder leiding van Felix Koch.

Dat was de kantate De Himmel ist offen van Georg Philipp Telemann, door drie vocale solisten, Agnes Kovacs, Christoph Faller en Nicolas Ries. Verder hoorde u de Gutenberg-solisten en Neumayer Consort met dirigent Felix Koch. Ook de tweede kantate is van de hand van Telemann, maar van een heel veel later datum. Hij componeerde Ernachte der Himmel in 1762 in Hamburg. Hij noemde het zelf kirchenmuziek. Het opvallende is dat de vier solopartijen allegorische karakters vertegenwoordigen. De sopraan is Der Glaube, de alt Die Freude, de tenor is Die Andacht en tenslotte de bas is Der Christ. De orkestbezetting is uitgebreider dan die van de cantates die we zo even hoorden. Naast strijkers en basso continuo spelen één hobo, drie trompetten en pauken. De cantate Ernachte der Himmel door Veronika Winter, sopraan, Margot Oetzinger, alt, Georg Poploets, tenor en de bas Matthias Wieweg. Verder die Rheinische Kantorei en das kleine concert, gedirigeerd door Hermann Maxx.

Dat was de cantate Er neigte den Himmel van Georg Philipp Telemann door Veronica Winter, Margot Oetzinger, Georg Poploets en Matthias Viewijk. Verder hoorde u de Rheinische Kantorei en dat kleine concert, geleid allen door Herman Max. Het laatste werk in dit uur is een cantate van Wilhelm Friedemann Bach, getiteld Gott fähret auf mit Jauchzen. Deze cantate dateert van rond 1750-1755, toen hij in Halle werkte als muziekdirecteur en organist aan de Marienkirche. De bezetting van deze cantate, 4 stemmen, 2 hobo's, 2 trompetten, pauken, strijkers en basso continuo. U hoort een uitvoering met de sopraan Dorothee Miltz, de alt Gerhild Romberger, de tenor Georg Poploets en de bas Klaus Mertens. Verder Bachkoor Mainz en het ensemble L'Arpa Festante, allen onder leiding van Ralf Otto.

Dat was de cantate Gott fehret auf mit Jauchzen van Wilhelm Friedemann Bach. De vier solisten waren Dorothee Mild, Gerhild Romberger, Georg Poploets en Klaus Mertens. Verder hoorde u Bachkoor Mainz en het ensemble L'Arpa Festante, geleid door Ralf Otto. Dit was bij de concertzender Missa etc. De speellijst vindt u op onze website concertzender.nl. Samenstelling Johan van Veen.

De opkomst van de Nederlandse do-it-yourself cassettecultuur. Een serie muziekprogramma's vol verhalen van de verzamelaars en de pioniers.

0: Als het gaat over de opkomst van de Nederlandse cassettecultuur, kunnen we niet om Frans de Waard heen. Hij stuurde al begin 80er jaren van de vorige eeuw zijn eerste muziekcassetteopname naar de Radiola Improvisatiesalon van de VPRO. Het was het begin van een langdurige loopbaan in de ondergrondse experimentele muziek. In eerste instantie solo, onder naam Kapotte Muziek. En later samenwerkend met onder andere namen als Bee Queen, Goom en Zebra. In 1984 begon de Waard met zijn eigen label Corn Plastics. Het label bracht voornamelijk cassettes uit en incidenteel vinylplaten. Pas rond 1992, toen de Waard bij Staalplaat in Amsterdam ging werken, bestonden de uitgaven voornamelijk uit platen en cd's. De tijd bij Staalplaat is verleden tijd. En sindsdien is Frans de Waard zich steeds meer gaan richten op het documenteren, verzamelen en beschrijven van avontuurlijke, kunstzinnige en experimentele muziek. Zijn online recensietijdschrift Vital Weekly bestond dit jaar zelfs 30 jaar. En in de tijd die over is, schrijft de Waard boeken, maakt muziek en geeft hij concerten.
1: Hallo, ik ben Frans de Waard in Nijmegen. Je gaat een opname van Construction horen. Het stuk heet Guitar Noises Part 1 en wordt uitgevoerd met één akoestische gitaar en een slagroomklopper.

0: De opkomst van de Nederlandse cassettecultuur, eind jaren 70 van de vorige eeuw. Voor Franse Waard begon het allemaal ietsje later. Wel stuurde hij begin jaren 80 een bandje naar de Radiola Improvisatiesalon van Willem de Ridder. Die opname hoorde je daarnet. We gingen op bezoek bij de Waard in Nijmegen. En als eerste wilden we van hem horen wat hem bewoog een cassette toe te sturen naar de Radiola.
1: Nou, toen ik 15 was, in 1981, begin 1981, kwamen er een aantal dingen in een hele korte tijd voor mij samen. Het eerste was dat er kwam een artikel in Muziekhand Oor en dat ging over Ultra in Amsterdam. Een nieuwe muziekbeweging en mensen die een soort rockmuziek maakten, maar toch ook experimenteel waren. Dat begreep ik uit het artikel. Al die bands zeiden me niks, maar het klonk heel erg interessant. En in het artikel stond ook dat er een nieuw tijdschrift zou komen over nieuwe muziek. En dat heette Vinyl, met een flexidisc. En dat zou een week of wat later verschijnen. Die tijd was heel kort, 3 weken of zo. En als 15-jarige met weinig geld dacht ik, een tijdschrift met een flexidisc, dat vind ik wel fascinerend. En ik heb het van A tot Z gelezen. En toen ik het uit had, ben ik opnieuw begonnen. En ik denk dat ik vrij snel geabonneerd ben. En in de Vinyl nummer 2 stond een artikel over de Radiola Improvisatiesalon van Willem de Ridder. En toen dacht ik, oh wauw, dat is wel iets waar ik wel deel van zou willen uitmaken. Het opsturen van een bandje naar de radio en dat iemand dat gaat draaien. En ik was bezig met muziek maken, is wat vrije term. Mijn vader had een bandrecorder. En ik had een tijdje pianoles gehad, daar was ik heel slecht in. Maar ik wilde gitaar spelen. Maar ik kreeg dan weer geen elektrische gitaar, dus het was een akoestische gitaar. En dat lukte me ook niet helemaal. Maar ik had gemerkt, als ik op die gitaar heel hard sla en ik neem het op die bandrecorder op de allerhoogste snelheid en draai hem op de laagste snelheid af, dan krijg je een fascinerend resultaat. En ik heb een slagroomkloppen gepakt, op de snaren geramd van die akoestische gitaar. Mijn ouders waren niet thuis, mijn broer ook niet. Dat om een bandje zet en naar de radio gestuurd. En ik denk dat Willem dat op een vrijdagavond gedraaid heeft. En het klonk verschrikkelijk. Ik dacht, nee, is dit van mij? Het klonk als ruis en heel ver weg was muziek. En nou ja, ik dacht, dit nummer is voor altijd verloren. In eerste instantie denk je, en dat is misschien maar goed ook. Later denk je van, nou, dat zou ik nog wel eens een keer willen horen. Een paar jaar geleden, 2019 of zo, kreeg een brief van Marco van Dalsen van, ik heb een bandje van je uit 1981. En die heeft hij gedigitaliseerd. En ja, dat was mijn gitaarstukje voor de Radio Improvisatiesalon.
0: Hoe het verder is gegaan, vertelt Frans de Waard in dit uur over de opkomst van de Nederlandse cassettecultuur.

Isolation van Loss of Head van de Nigel 5 Futurist verzamelcassette van Vinger in de Dijk. Vinger in de Dijk, dat was eigenlijk de naam die ik als allereerste cassette label zag in een punk tijdschrift, ik denk de Raket, uit Rotterdam. En daarin stond, was een advertentie van, we gaan een cassette uitgeven van twee punkbands. En toen dacht ik, oh, een cassette uitgeven, dat klinkt wel iets interessants. Nou, ik heb die cassette nooit gekocht, maar de Nigel 5 Futurist cassette, die werd besproken in vinyl nummer 2 of 3. De legende gaat dat het label op basis van die ene recensie 400 exemplaren verkocht heeft. En die ging naar mij. En ik vond het wel een fascinerende verzamelcassette. De muziek die erop stond was een soort combinatie van een beetje experimenteel, ook een beetje toch een soort weirdo popmuziekachtige dingen. Er zat iemand in waarvan ik dacht, die typt op een typemachine als ritmebox. Dat dacht ik, dat kan ik ook. Ik heb later nog een nummer gemaakt waar ik dat ook doe. Met diezelfde slagomkloppen van net en een eierwekker. En dat opschuurt aan Vinger in de Dijk. Die is op een andere verzamelcassette beland. De Piano Man is Dead verzamelcassette. Daar zijn er geen 400 van verkocht, maar een stuk minder. En dat was een tijd dat muziek maken, dat is er nog niet zo aan mij besteed. Ik kan dat geloof ik nog niet zo heel goed. En mijn interesse is wel bij die cassettebandjes gebleven.

klokkenspel van het Winifred Complex, een cassette op Cubus cassettes uit Leiden. Ik was wel gefascineerd door die wereld van cassettebandjes, omdat ik dacht, ja, dat is iets wat ik uiteindelijk zelf ook zou kunnen, muziek maken. En ik ging daar van alles over verzamelen. Ik had een kaartenbakje met indexkaartjes waarop ik alle cassettebandjes keurig opschreef. Ik weet niet waar ik die cassette van het Winifred Complex gekocht heb. Misschien bij Staalplaat, misschien in Leiden, misschien gewoon in een lokale platenwinkel in Nijmegen. Maar ik ben later achtergekomen. Het Winifred Complex was Rob Smit, de grote baas van Cubus cassettes, die werkte met bandrecorders waarop die geluid vertraagde en daarmee nieuwe collages maakte. En het nummer Klokkenspel speelt hij een aantal speelgoedxylofoontjes. Deze cassette die heb ik nog steeds, draai ik nog steeds en heeft een soort meditatief karakter wat me nog steeds erg aanspreekt. Een ander label wat ik zeer fanatiek volg was Ding Dong Records en Tapes uit Arnhem van Ignit van Kasteren en Eduard van Kasteren. Hun cassettes vielen op door een zeer hoge mate van professionaliteit, zowel qua opnames als hoe het eruit zag. En een daarvan was een cassette van André de Saint-Aubin, die bij mijn weten ook gewoon uit Arnhem kwam en muziek maakte door iets op te nemen en af te spelen en daar weer iets overnieuw op te nemen. Het bekende Sound on Sound principe, zo heet ook zijn cassette. Jaren later, 2015, ben ik heel lang op zoek geweest naar die man, want ik wilde heel graag die cassette op LP uitgeven. En nou, uiteindelijk heb ik hem gevonden. Hij was iemand die nogal rijklustig was. En ja, het was leuk om hem op LP en CD uit te geven. Helaas onwijs slecht verkocht. Dus dat werd het niet. Maar, en dat is jammer, want hij maakt hele aanstekelijke popmuziek liedjes. Zoals bijvoorbeeld het nummer Hey You.

0: where it should be.
1: Omdat ik in 1983 een boekje heb gemaakt, dat heet De Nederlandse Cassettecatalogus. En daar had ik een lijstje opgenomen van alle cassetteuitgaves in Nederland. Dacht men dat ik een soort autoriteit op dit gebied was. En kreeg ik, nou ja, wat media-aandacht. Dat was een uitnodiging om bij Varens Popkrant te komen. Maar ook artikels in de Groene Amsterdammer bijvoorbeeld. En dat boekje is op een gegeven moment beland bij een cassettelabel in Berlijn, Graaf Hauver Tapes. En die zei, goh, het lijkt me of je er heel veel verstand van hebt. Zou jij voor mij een verzamelcassette willen samenstellen met daarop de beste hedendaagse industriële muziek uit Nederland? En ik dacht, waarom ook niet? Ik zal me aan het werk zetten. En ik heb mensen uitgenodigd, zoals Richard van Tellen van de Fabriek, Ersel Veldman van Y Create. Maar ook onbekende dingen als Drive, de allang verdwenen Arthur Berghoff staat erop. Maar ook een duo uit Amsterdam, Throw Me Your Finger. En hun nummer was een soort, een soort eigentijdse interpretatie van nummers van Laibach, waarin ze klassieke muzieksamples gebruikten. Want dat mocht niet van Graafhoven, er mochten geen titels vermeld worden van de liedjes, alleen de bandnaam. Dus het stond helemaal Throw Me Your Finger, maar toen ik zette in 2021-2022 opnieuw is uitgebracht door Staalplaat in Berlijn. Hebben we de titels opgezet en het nummer heet Broekners Hip Hop, genoemd naar Anton Broekner.

Dat was Bruckner's Hip Hop van Throw Me Your Finger van Catacombe Volume 3. De eerste cassette op Common Plastics. Het laatste nummer op die cassette, op kant A, is van Kapotte Muziek. En, want ik dacht namelijk, ja, ik kan toch een cassette uitgeven en samenstellen. Dan moet ik het toch nog wat zelf opzetten. En mijn vader die werkte bij een bedrijf en dan kreeg hij met grote regelmaat relaties schenken, waaronder reiswekkers. En die lagen dan in zijn nachtkastje, waar hij niks meer deed. En ik heb ze allemaal op een rijtje gezet, een bepaald moment laten aflopen en opname gemaakt. 1 minuut met het piepen van reiswekkers. En dat was het allereerste nummer van reiswekkers. En die lagen dan in zijn nachtkastje, waar hij niks meer deed. En ik heb ze allemaal op een rijtje gezet, een bepaald moment laten aflopen en opname gemaakt. 1 minuut met het piepen van reiswekkers. En dat was het allereerste nummer van Kapotte Muziek.

hoe werkt het dan, dat muziek maken? Dat is een beetje uitgelegd van, ja, het zijn mensen die muziek thuis opnemen op cassettebandjes en dat, die geluiden weer herbewerken. En hij wilde wel meedoen. Christian Nijs was zijn naam. En hij woonde in een studentenhuis en iedereen speelde een instrument. Iemand had een gitaar, iemand had een drumstel, een keyboard. En hij mocht dat gewoon vrijelijk, die kamers stonden allemaal open, en hij mocht het gewoon vrijelijk pakken en daar wat mee doen. En hij gaf die opnames, wij maakten nooit samen muziek, hij gaf die opnames aan mij. En ik knipte dat en plakte dat. En ja, dat is een soort methode waar ik heel snel met de play en de fast forward knop de geluids heel erg kon versnellen. En daar maakten we dan kleine geluidscollages mee. En de allereerste cassette van Kapotte Muziek was een C15 cassette, Electrocute. En we hadden meer nummers gemaakt, maar we dachten, we moeten die nummers ook weggeven aan verzamelcassettes in Nederland en in het buitenland. In de hoop dat mensen denken, hey, leuk, Kapotte Muziek, daar willen we wat meer van horen. Nou, dat ging eigenlijk een tijdje goed. Christian is op een gegeven moment ermee gestopt. Hij wilde toch liever gitaar leren spelen. En ik ben alleen doorgegaan. Ja, en op een gegeven moment was het eigenlijk een beetje op qua geluid. Want ja, die Christian die leverde niks meer. Ik had niet zo heel veel materiaal. En ik dacht, nou weet je wat, ik ga gewoon alles van Kapotte Muziek hergebruiken. Ik pak een bandrecorder, ik ga wat geluid vertragen, versnellen, maak tape loopjes. Weapons of Music was een cassette die is verschenen op het Midas Muziek label uit 's-Hertogenbosch. En op Opus Dei Society, dat was een klein soort noise labeltje wat ik ook nog erbij runde. Eén kant bevat een vertraagde opname, ik denk van Gregoriaanse zanger en piano. En omdat het heel erg hip was, om er vooral iets quasi-religieus of iets zogenaamd magisch mee te doen, heet het I Am The Way, The Truth and The Life.

0: Ja, ik was met Coin Plastics eigenlijk vrij snel internationaal bezig. Ik stuurde heel veel ook naar het buitenland. Maar ook hier in Nederland was ik in contact met een aantal mensen die nou, enige belang waren voor wat ik deed. Een was Peter Zinken uit Zaandam, de andere was Jacques van Bussel, die in Den Bosch het Midas Muziek label runde. En ook lid was van THU20. En THU20 was toen een vijftal van Jacques zelf, Peter Duimelings, Roel Middelkoop, Guido Doesburg en Jos Smolders. En die in eerste instantie eigenlijk een soort improvisatie, elektronisch, industrieel bandje was. Maar Jos, die was wat ouder, die werkte in een platenwinkel en die zei op een gegeven moment: deze platen moet je luisteren. Dit is de Philips Silver Series met originele muziek van Pierre-Henri en Pierre Scheffer. Muziek concreet, is over nagedacht. Dus dat zijn composities. Dat moet je ook doen. Of dat moeten wij met TU20 ook gaan doen. En dus trokken zij zich terug. Ze speelden niet meer zo live. Gingen ze rond een 8 sporen volstreks bandrecorder zitten. En daar gingen ze geluidjes opzetten. En dan met z'n vijven discussiëren van: waarom moet dat geluidje nu klinken? En hoe hard moet het zijn? Hoe zacht moet het zijn? En Jos zei op een gegeven moment tegen mij: ik zal het nooit vergeten, belangrijke mededeling, Frans. Al die muziekdingetjes die jij doet, dat klinkt wel leuk, maar wanneer ga je nou eens componeren? En dat was wel een eye-opener voor mij, want ik dacht, daar had ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Het was meer rondrommelen met geluid. En vanaf dat moment dacht ik, ja, waarom doe ik het eigenlijk? En Jos die maakte ook solo muziek onder zijn eigen naam, Jos IOSS. Hij kwam natuurlijk uit de kraakwereld, dus het moest allemaal wat onder pseudoniem zijn. Eigenlijk was cassettes niet zijn medium. Zijn muziek is daar veel te subtiel voor, omdat hij heel veel met geluid, geluidjes en kleinschalige dingen werkte en daar composities mee maakte. Een stukje wat ik laat horen komt van de cassette Mama, A Study of the Human Tongue. En volgens mij hebben de individuele stukken geen titel, dus ook Mama, Study of a Human Tongue van Jos Smolders.
1: This is how she is sometimes a traveling one. Trees and birds are trees, and trees are loaded, and roads along the trees. Three birds and one sitting on top, and two below singing. When traveling. And an exposé is not necessary. There is no scenery, as the scenery is always changing scenery. And so an exposé is not necessary. Yes, yes, she says, yes. And sometimes when we are all traveling ones, she is the traveling one. Hills are. Sometimes hills are traveling ahead of us, leading, as it were, to us leading. Us, the leading, guiding us, telling where to go. Hills are. And sometimes she is looking outside. And sometimes she is reading a book. And sometimes she is looking outside. Trees and hills are birds flying, are birds singing. And sometimes she is a singing with them. Yes, yes, she says. Yes. And then when sometimes we are looking for a new tree, traveling is a living, a life, on no occasion sometimes. We can be very puzzled, very much. Now what does she look like when she is a traveling? She is with another and she knows. She is with another one and she is very much aware of being in the company of some another one. So that is what she is looking like when she is a traveling one, traveling through the hills and the valleys, and when she is watching, and she is walking the hills and the valleys, and she is watching, and she is singing the birds. She is looking like a traveling one then, when she is a traveling one, she is looking like a Napoleon, and a Napoleon is always conquering. So when she is a traveling one, is she looking like a conquering one? That is what she is looking like when she is a traveling one. Yes, yes, she says. Yes. And now we will walk this road, and we will walk that route. And then after this one, we will walk downward and then upward. And then she does. Yes, yes, she says yes, yes, sometimes. And she walks again. Yes, yes, now left, now left, now do not go right, now go left, now, and travel and walk, and travel, and travel, travel, travel, and walk, and never hesitate, but to stop and look and watch the trees and watch and see the birds singing in the hills, and watch the valleys, and then walk again. And then she is a looking one, and she is looking great and conquering the landscape, and she looking like Napoleon with a cane in her arms, and

Dat was Mama, Study of Human Tongue van Jos Smolders. En Jos Smolders is lid van THU 20, waar in begin jaren 90 Guido uitstapte. En in 2007 ik instapte. En samen met Roel Meelkop en Peter Damelings, met wie ik ook in Kapotte Muziek zit. En ook Goem heb gedaan. En met Roel ook nog Zebra en Wieman. Met Jacques heb ik in de jaren 80 Noise optredens gedaan. Dus het is allemaal een soort vrij uitgebreide stamboom. Ik ben Common Plastics begonnen op 1 oktober 1984. De eerste uitgave was die verzamelcassette, Catacombe Volume 3. En dat noemde ik KP3. En ik had er eigenlijk niet zo per se heel goed over nagedacht waarom ik dan niet KP1 zou zijn of KP2. Tot ik me later realiseerde, als ik naar die Nederlandse catalogus, dat was mijn allereerste uitgave, dat wordt dan KP1. Ik had nog een fanzine ertussen gemaakt, dat noem ik dan KP2. En zo ga je dat nummeren. Dat heb ik gedaan tot aan 1986. En toen dacht ik, ja, ik ben eigenlijk wel... En ik was ook natuurlijk bij KP23, dat is een mooi getal om ook weer te stoppen. En ik dacht, ik wil mijn zaken als setlabel toch anders aanpakken. Want het is allemaal een beetje flubberig fotocopieerwerk en daar wordt een beetje op neergekeken. Zeker als je bij Staalplaat of bij Ding Dong in de winkel komt. Ik moet het andere, mooiere, betere hoezen gaan maken. En het trof dat ik hier in Nijmegen kennis gemaakt had met de mensen van Knust, die later Extrapol zijn begonnen. En die hadden een stenceldrukkerij. En dan kon je in meerdere kleuren over elkaar heen stencelen. Dat was een beetje vettig en het gaf af. En daar heb ik een paar cassettehoesjes gemaakt. Ik heb ook hoesjes met de hand gemaakt. Een boekje gemaakt. En op een gegeven moment, via een goede vriend van mij, Dolph Mulder, die was in contact met Asmus Tietgens. Asmus had tegen Dolph, en die schreven wel eens brieven met elkaar, gezegd: ik heb een cassette en die wil een label niet uitgeven. En toen zei Dolph tegen mij: dat is je kans, Frans. Je moet naar Asmus schrijven. Jij wil hem uitgeven. En dan heb je Asmus Tietgens op je cassette label. En toen dacht ik: ja, dat ga ik doen. Maar ja, ik kan natuurlijk niet met een stom fotocopietje aankomen. Ook al is dat misschien in twee kleuren gefotocopieerd of een stencilhoesje. Ik ga naar een echte drukker. En Asmus die had een foto meegestuurd. Een heel erg mooi geplakt typografisch ding. En dan ben ik mee naar een lokale drukker gegaan. Met de vraag: kan je dit drukken? En wat kost het dan? Nou, weet ik niet meer wat het kostte. Maar het zag er wel mooi uit. Het was een soort gemarmerd papier. En ik was daar apen trots op. Want ik dacht, dit is eindelijk iets dat ziet eruit als een echt topproduct. Er was ook iemand die zei: ja, Asmus Tietgens, daar luister ik nooit naar. Ik vind dat zo'n rare naam. Die cassette heet Linnea. En van deze cassette hoor je Linnea 1.

U heeft geluisterd naar de 5e aflevering van een serie radioprogramma's over de opkomst van de Nederlandse cassettecultuur. In deze uitzending vertelde Frans de Waard over zijn aandeel in dit stukje Nederlandse muziekgeschiedenis. In de volgende aflevering brengen we een bezoek aan Brian Domisse van het cassettelabel Trumpet Tapes. Hij zal ons verder meenemen in onze reis door de vroege Nederlandse cassettecultuur. De samenstelling en productie was in handen van Hessel Veldman, Peter van Koten deed de techniek en Mark Ritsema verzorgde de presentatie.

Dit is The Art of the Improvisers met de zesde aflevering in een reeks over trombonist en componist Roswell Rudd, samengesteld door Michael Moore. Deze keer horen we uitsluitend pure Rudd, solo en met overdubs. In maart 1979 verbleef Rudd 2 dagen in een studio in Rome. Het resultaat verscheen op Horo Records als The Definitive Roswell Rudd. Het is een hoogst merkwaardige plaat. Rudd speelt niet alleen trombone, maar ook piano, bas en slagwerk. Ook is hij vocalist. Veel overdubs, een hoop werk dus om alles in elkaar te zetten. We laten u in deze aflevering de hele plaat horen. Als eerste kant 1 natuurlijk, met achtereenvolgens Upfront, Keep Your Heart Right, een oude standaard, Laughing on the Outside en One A Day Brand Shout.

Dat was kant 1 van The Definitive Roswell Rudd, opgenomen in Rome in 1979. Ook het jaar daarvoor was Rudd aan het opnemen in Rome, toen samen met pianist Giorgio Gaslini. Van deze LP, Sharing, hoort u een trombone-solo, Four Lessons from the Third World, een ode aan zijn oude maat Herbie Nichols.

Zo klonk Roswell Rudd met Four Lessons from the Third World. Dan nu de tweede kant van de LP The Definitive Roswell Rudd. De stukken zijn You Don't See My Face, Zybikiko, Greek Blues en Rhythm is King.

U hoorde de tweede kant van de LP, The Definitive Roswell Rudd. Als laatste stuk een solo-opname uit november 1996. Het stuk heet One Twilight. Volgende maand zullen we in dit programma meer Roswell Rudd laten horen met het Ab Baars trio en in duo met pianist Giorgio Gaslini, bassist Mark Dresser en gitarist Doug Baker. Dit was The Art of the Improvisers op de Concertzender en World of Jazz, samengesteld door Michael Moore.

Uit Italië, Massimo Vivona en zijn Chronicles of Sound, zoals dat in 1997 verscheen. Massimo Vivona, en u hoorde Saturn. En een en ander verscheen via het Zone Records. Dus, alles gezegd in 1997. Massimo Vivona aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Hier op de zondagavond nog tot 11 uur. En daarna veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En we hebben heel veel nieuw werk dit komende uur. En ook in het tweede uur natuurlijk wat meer nieuw werk. Nu eerst van een verzamelaar die gaat verschijnen pas op 28 mei. De verzamelaar Tech 040 en Intro staat daar verder nog bij. Het label is Techno en de muziek is eigenlijk ook Techno. Laten we daar gewoon kort over zijn. Vinicius Honorio en RMK met Sinners staat bijvoorbeeld op die verzamelaar. Dit is X-Rated. Fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond.

Ja, Steve Hillage, die mag je rustig een oud-gediende noemen. En ook samen met zijn vrouw, Miquette Giraudy, vormen zij al heel erg lang het duo System 7. En Steve is ooit begonnen, en Miquette trouwens ook, in de hippieband Gong uit Frankrijk. In eind jaren 60 zaten ze daar al bij. Dus zo lang maken ze al muziek. En onlangs gaven ze nog een buitengewoon enerverend optreden in Tivoli Vredenburg. Wat werkelijk geweldig, want ze stond als een huis. En daar waren ook tracks van het nieuwe album Flower of Life te horen, wat verscheen via hun eigen A-Wave. U hoorde La Katrina van System 7. X-Rated op de concertzender, waar de hele wereld ineens nogal zenuwachtig werd. Want er werd gewoon aandacht gegeven aan een aantal posters. Het leek wel alsof dat werk was wat van Boards of Canada wat zou gaan verschijnen. Wel nu, het werd waarheid. Ja hoor, na 10 jaar wachten komt er eindelijk een nieuwe Boards of Canada. We moeten er nog even op wachten, 29 mei, maar dan is het echt zover. Een Inferno gaat die heten, de nieuwste Boards of Canada. Eén track hebben ze al vrijgegeven, behalve de intro, en dat is Prophecy at 1420 megahertz. En die gaat u nu horen, hier bij X-Rated, Boards of Canada.

Nou, hier herken je toch wel heel erg duidelijk het geluid van Plaid in. Nou, ze hebben een samenwerking aangegaan met John Tejada. En dat het resultaat heette Start Motion. Het staat op de digital single, een digitale single die uit is gebracht via Plaid Recordings. En dat is het label van John Tejada. Fijn werk van Tejada en Plaid. Start Motion. En die is inmiddels wel verschenen. En wat nog niet verschenen is, en dat gaat pas op 5 juni gebeuren, is de nieuwste van Harald Grooskopf. Hem kennen we hooguit als drummer van bijvoorbeeld Klaus Schulze. Hij heeft in Ashra Tempel gezeten. En ook deze meneer is al op leeftijd. Maar die doet het nog steeds uitstekend met allerlei nieuwe platen. Zoals ook het album Glitches Brew laat zien. We doen een rondje Bureau B. Zometeen de nieuwste van Kreitler, maar nu eerst Harald Grooskopf dus van dat voornoemde album. Dit is Panta Rai. Hier is Harald Grooskopf.

heel even geduld, maar niet al te lang. 15 mei komt hij uit. De nieuwste van Kreidler. En ook weer via dat geweldige Bureau B-label. Het nieuwste album gaat Schemes heten. En u hoorde Beads, een korte track van dat nieuwe album van Kreidler. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nog veel meer mooie programma's hebben, zoals bijvoorbeeld Sensenta en Space Exposure. Nou, beide heren zijn betrokken bij de volgende track. We hebben het namelijk over de nieuwe EP van Space Exposure. En laat die nou gemasterd zijn door Harold Roeland en ingespeeld zijn door onze Roel Jansen. Space is the Place is de EP via het eigen Links Productions verschenen. En u gaat nu luisteren naar een wat langere ambient track. Er staan 4 tracks op. En de eerste 3 die zijn een beetje wat kortere ritmische tracks. Wij kozen hier bij X-Rated voor de wat langere ambient track. Dit is Celestial. Nieuw werk van Space Exposure.

0: U hoorde een fonkelnieuwe EP die gaat verschijnen. Some Blue EP. En dat is afkomstig van Melle Kromhout. En die gaat ook nog niet verschijnen, pas 15 mei. Nou ja, daar is dat ook al over 5 dagen. Maar goed, dan verschijnt de nieuwste EP van Melle Kromhout. En hem kent u wellicht van het duo Glice, wat die is samen met Ruben Bragen. Melle Kromhout's nieuwe EP heet Some Blue. En dat verscheen via Duct Tape. En dat tape, daar moet de nadruk op gelegd worden, want het is alleen uit op cassette. Haast u, want het aantal cassettes is bijzonder laag. Zeer limited edition. U hoorde All New van Melle Kromhout.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, 2 uur X-rated op deze zondagavond nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer fraais in X-ray tot 12 uur. Het is vandaag moederdag. En bij moeders hoor je toch echt aan vrolijkheid te denken. Vandaar dat ik dacht aan de track Mutter der Fröhlichkeit van Holger Hiller. En dat verscheen in 1983. Holger Hiller, die zat in Palais Schaumburg, maakte daarna solo mooie dingen, ook als treneninvasionen. En is later gewoon leraar Duits geworden. Wel nu, Holger Hiller, hier is die van het album Ein Bündel Fäulnis in der Grube, wat verscheen via Atatak, het label van Der Plan. De track Mutter der Fröhlichkeit voor alle moeders op moederdag.